0: dimineață! Ei, nântuință! Hai! Negen.
1: Nou, laat dan niet mijn vinger roepen, dan is deze leidersweg voorbij.
0: Twee. Vijfenzestig.

0: 29. 40.
1: Nu wordt echt spannend. Nog maar 12 nummers.
0: Ja, ik ook. 45. 25. 60. 13. 57. 32. 74. 42. 44.
1: Zo.
0: 1.
2: Bingo.
0: 1 na allemaal.
3: Als je nog 2.

0: ik zal even kijken of me dat lukt.
1: Nou, Tineke, doe je jas lekker uitwijd. En kom erbij zitten. Fijn dat je zo lekker op tijd bent gekomen. Heb je de weg hierheen makkelijk kunnen vinden?
2: De weg hierheen wel. Ik ben wel bijna te laat gekomen omdat ik nog even stond te praten met Erika Terpstra. Die was weer naar een televisieprogramma toe hier in de gangen. Dit is hem.
0: Dat is hem. Ik had geen gefruite uitjes, dus het is een ramp met provinciale tuinkruiden geworden.
2: Zullen we het proberen?
0: Proberen. Proost.
1: Proost. Zo, Tineke. Ja. We gaan eerst eventjes ons lijstje met vragen afwerken. Ben je er klaar voor?
2: Als ik even die kruiden uit mijn mond mag halen.
1: Komt de eerste. Mijn lievelingskleding is...
2: sportief.
1: In mijn vrije tijd doe ik het liefst.
2: Niks.
0: Ik ben het minst tevreden over mijn uiterlijk.
2: 'S Ochtends als ik opsta.
1: Ik raak opgewonden van...
2: Ga ik niet vertellen.
0: Mijn telefoonrekening bedraagt per maand.
2: Geen idee.
0: Ik kijk niet je rekeningen na.
2: Betaal ik niet.
0: Je hebt ook geen gespecificeerde
2: rekening.
0: Dat je weer kan zien hoeveel je naar het buitenland gebeld hebt. Hoeveel je binnen de sector gebeld hebt. En hoeveel je buiten de sector gebeld hebt.
1: Ik bel niet met bubbleboxen en dat soort dingen.
2: Ziet er naar uit.
0: Het is vaak zo, Tineke, dat mensen die er niet uitzien alsof ze met een bubblebox bellen, dat ze heel veel met een bubblebox bellen. Ik bel nooit met een bubblebox, terwijl iedereen denkt.